0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechterlijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Gelenberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. En Jonne uit Beuningen overleed na reanimatie woensdag in zwembad De Geleberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ताला।

0: गंगा है चंगा।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferdum. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Arriva beboet agressieve zwartrijders op de Vechtelijn niet meer vanwege het toenemende aantal incidenten, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor een dodelijk busongeluk bij Zwarte Waal. Een 15-jarig meisje overleed. Een jongen uit Beuningen overleed na een reanimatie woensdag in zwembad De Gelenberg in Afferden. Zwembad bleef gesloten. Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: पाऊं पसारे जुमे का।
1: You are
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
3: Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van de fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van de fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad de Gelenberg in Afferden. In het recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. En volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: सब कुछ उसी
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad de Gelenberg in Afferden. In het recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. En volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jabba's concert horen. Wat heet je laren he? Ujala Aapkewaase. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke oude kepari, toke soene kepari, toke dikke kepari. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mousy Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurie, Logani wel een Aapkewaase. Met heel veel passie. Aapkewaase. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Tujaldikar.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kies ik aan moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert... ...de erkenning van cultuur als publieke taak... Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, aap hem ze baat kersen te heen, or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kisten du Meer, WhatsApp nummer he.
6: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Agressieve zwartrijders op de Vegdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. En een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gele Berg in Afferden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Jalalarehe, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koets ticket bakirigehe. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Ari Hapklee, Mousimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vagutezijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, Mehu Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. En Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. You are. Hamesha.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. En Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: थैंक यू।
1: कल आज और कल उजाला रेडियो

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 42 15 33

0: Jalal Larehe, The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koets ticket bakirigehe. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro mee. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Arihab Kleer, Mousimi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadin en Nizam Vagut zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. To de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar? Nee, het is ook een pastaaike breed.
1: Beste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: दिल सुबह और शाम, फिल्म रामपुर का लक्ष्मण, उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।
1: You are.
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Poetin heeft verklaard tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. En Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
4: सबसे बड़ा नादान वही है जो

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Bestaat 14.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Boyo en...

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. www.ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventer haven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.
3: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: zaterdag. Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujjalalari, aapke waanse, ik raad. Aapke naam. Ik Hasin raad. Aapke naam. Met 30 iconische stemmen. In één onvergetelijke show. Aapko, Anahe, Diknahe, Sunnahe. En natuurlijk, geniet je van de avond. Op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket afgerisikteerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Gani Walehongi, Mousmew Broy, Sheikh Rukumar, Ayan Mukherjee, Moike Datadien en Nizam Vagiduzijn. Zaterdag 19 september. Koets ticket bakirikhe. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
1: Ujjala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujjala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventer haven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujjala Radio, your number one radio.
0: Ujjala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog niet veel files, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat tussen de afritten Den Dolder en De Bilt 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er is een vrachtwagen met oplegger vast komen te zitten. Twee rijstroken zijn daar dicht. En er staat file op de N375 van Pessen naar Zwartsluis. Bij de afrit Ruinerwold sta je 20 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het

vertrouwde sfeer van koffie en chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van koffie en chai exclusief op UR Ujala Radio.

युवा उजाला रेडियो के जरिए यहीं से कॉफी चाय मिंदाक्षू शुरू किया जा रहा है सुनो। और अभी थोड़ी देर में यहाँ स्टूडियो में आने वाले हैं आनंद चंद्रिका सिंह, जिससे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड आज के समाचार के बारे में। है तो सुना 9/11 कोई तो विल नूर आज याद किया जा रहा है, आंसलाग ऑफ 11 सितंबर इन द फ्रेंड स्टार्ट। और आज के हेडलाइंस आप सुन लीजिए सुनने वालों। Vandaag een grote manifestatie bij Tata Steel in IJmuiden. En Nederland krijgt vandaag nieuwe cijfers over faillissementen en internationaal handel. Groot eerbetoon aan Yayoi Kusama opent vandaag in Amsterdam. Wie dat is, weet ik niet. Het Stedelijke Museum opent een omvangrijke overzicht tentoonstelling met ruim 70 jaar werk van de wereldberoemde Japanse kunstenaar Hamnetolon Janikina. Yayoi Kusama. Nou, ik ken hem niet. En vandaag een gratis concert in het Oosterpark Amsterdam. Vanavond gratis concert, gebouw, orkest, Oosterpark mee. Concert in de Wallahe. Het orkest opent het nieuwe seizoen om 7:15 met een gratis openluchtconcert onder leiding van Hana Chang. Een kaartje is niet nodig. Dus toen mang jij aan Raadke, Oosterpark mee. Concert de Ke. Van het Concertgebouworkest. Dat doe jij eens een keer gratis. En dan wereldnieuws. Nieuwe aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland. Houthis veroveren strategische haven Mokka in Jemen. En nog 84 mensen vermist na brand op Filipijnse veerboot. En Amerika herdenkt vandaag 25 jaar geleden 9/11. Bij het Pentagon, Ground Zero en Shanksville vinden ceremonies plaats voor de bijna 3000 mensen die op 11 september 2001 werden gedood. Precies zal ook hersenen. Ik hoor Doekje Badhega, 5 doden en 40 gewonden bij ongeluk met Nederlandse bus in Zwitserland.

युवाणु झलम रेडियो है और शुक्रवार है 11 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। वेलकम बाय उजाला से कॉफी चाय मिडाग शो। हेट इज व्रायडाग मिडाग रेगनअचतिग बैना वीकेंड है, मैं ईयर्स प्राथ वे नैचुरली वीर हेलेमाल बाय आजकी समाचार या अनवेले दिनों के बारे में। इन IJmuiden komen vandaag werknemers, vakbonden, ondernemers en inwoners samen bij Tata Steel. Hun boodschap richting Den Haag is duidelijk. Geef duidelijkheid over de toekomst van groen staal en daarmee over duizenden banen. In Amsterdam hebben we vandaag juist prachtig cultureel nieuws. Doe gratis met jij stukje Oosterpark mee. Concertje van het Concertgebouw Orkest. En een grote overzicht ten tentoonstelling van Yayoi Kusama. Wie dat ook mag zijn. Maar zij, de kunstenaars onder ons, die kennen hem wel. Internationaal is deze vrijdag ook een dag van herinnering. Precies 25 jaar geleden, op 11 september 2001... veranderden de aanslagen in Amerika de wereld. Maar ook vandaag gaat de geopolitiek gewoon door. Rusland en Oekraïne vallen elkaar opnieuw aan met drones en raketten. En in Jemen hebben de Houthis een strategisch belangrijke haven aan de Rode Zee veroverd. Pak je koffie en chai erbij of schenk je chai in of je koffie. Dit is Ujala's koffiemiddagshow. Koffie en chai middagshow. Welkom allemaal. Ook een hele goede middag aan Malita. Goedemorgen.

0: Radio hier. Het is vrijdag. Pani, bohut barse hega. Maar het heeft ook zijn charmes, toch? Zo'n regenachtige dag. Chadar pahinke, na pahinke. Chadar orlie. Je zit op de bank. Je kijkt naar wat series. Gezellig. Alleen. Of met z'n tweeën. Of met het hele gezin. Maak er een hele mooie avond van. Een mooie weekend van, toch?
1: Ja.
0: Arnold, goedemiddag.
1: Ik weet echt niet wat jij mooi vindt aan dit weerhorloge. Boy, ham na samj hela chijwa. Or ham na samja, baby. Itna, ik janis een naam ik bole, takru weer.
0: Alweer takru. Nou ja,
1: nee, maar ik vind dit geen mooi weer.
0: Maar zijn naam hega garam or pani, ja, is toch weer iets anders hè, dan hier. Nja, weet niet, weer wat. Dus,
1: wat vind je tanda en pani beter dan?
0: Goedemiddag. Ik vind het wel lekker hoor. Zo.
1: Ja. Tanda en pani. No ja. Man. Nou. Dit noem ik vies weer.
0: Vies weer. Takru weer.
1: Morsu weer. Weer takru. Dat is echt vies man.
0: Ja.
1: Ik kan er niet van genieten. Ik moet het je eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ham na tose ik level pe bati. Ik hou van een zonnestraaltje toch.
0: Zonnestraaltje. Jij bent toch zelf hetzelfde. Toen op je zonnestraal maakt het dus.
1: Maar daar hou ik van. Ik hou van, weet je, mensen en van sfeer en van een zonnestraal. Je denkt, hem ook een mooi liggen, jaar. Daar hou ik gewoon van. Dat zie je vrolijke mensen. Als je nu buiten loopt, hè. Ik zeg het je, alleen maar chagrijnige mensen. Je komt alleen maar geïrriteerde mensen in het verkeer tegen.
0: En ze kijken ook niet lief. Ze stralen niet.
1: Allemaal geïrriteerd.
0: Ze zijn een stress maar of zoiets.
1: Ik kook het geen hasega. Maar je kunt ook geen lol hebben in dit weer, Lloyd. Dus ik snap niet waarom jij het zo mooi vindt. Hamna samjila.
0: Ja. Ham doet zijn level per soortje, laat je jou toch?
1: Door Moria mij kun je kolalba. Kolosroef die laba, ik kolalba. Ik kon het draad kadige, maar ik kon je babbel. Hame haiga, opereer karek.
0: Het is vandaag 11 september. 11 september. Wat doet dit je denken dan? 9-11. Waar was je toen?
1: Volgens mij zat ik toen in het vliegtuig.
0: Nou, even serieus.
1: Nee, echt waar. Ik zat twee keer in het vliegtuig. Volgens mij was 9-11 eentje. En nog eentje, Enschede. Enschede ramp, Jeraha, vliegtuigramp. Toen zat ik ook in het vliegtuig.
0: Jij zei, toen Jan het refers toen. Hou aan met jou, Jai.
1: Nee, maar ik zat werkelijk twee keer in het vliegtuig.
0: Ja.
1: En volgens mij was het 9-11 en die andere weet ik zeker. Die Enschede, ja, net of vuurwerkramp.
0: Ah, vuurwerkramp in Enschede, ja.
1: Die heb je nog niet.
0: Dat
1: was, dus ik kom daar aan op bestemming, buitenland, hè. Ik ga die haltje, hem zo'n kabeljaar, dit wat haar ontploffen. Even hem doorke geili, bati. Want dit wat haar toetan ke gier ge.
0: Hamar binnen, dit wat na rei
1: Ja toch, je voelt jezelf belangrijk toch.
0: Ja. Maar 25 jaar geleden is het al inmiddels aan het aanslagen. Bij in Amerika.
1: Dat bedoel je,
0: hem zo'n Enschede. Nee, Enschede, ja, die hooi ze kwijt.
1: Oh, dier die hooi ge.
0: Of ze aange bij de vuurwerkramp. Enschede met Rimmens, hè?
1: We kunnen het opzoeken.
0: En als de mensen het weten uit het hoofd, toen hebben we ook een app op 020-363-0808.
1: Batade.
0: Maar 9-11, ja. 9-11 heeft ons hamlokke zin de gibi bedeld, is ja.
1: Nou, bahut babal bahut upset, hè? Eigenlijk kan
0: ik dat zeggen. Eigenlijk bahut heel babal bahut, hè?
1: Bahut jada.
0: Ik heb dan niet dat ja vroeger jam lok ja te vliegtuigen kheen te itna streng beveiliging naar haar itna u juta na utarik per ta dat soort dingen had je toen niet.
1: Nee, bra vervelend bhalchi jwa chaloit echt ja, dus ja. Sindsdien staat alles op scherp, lijkt het wel. De
0: zeker.
1: Afstanden lijken, de kloven lijken groter te zijn geworden.
0: Ja.
1: In plaats van dat we met elkaar dingen doen, doen we tegen dingen elkaar.
0: Ja.
1: Dingen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Om het leven van elkaar moeilijk te maken. Je ziet ook dat de moslimgemeenschap zwaar onder een loep staat.
0: Ja.
1: Sindsdien. Van KHOEGA. Dus ja, het heeft weinig goeds gebracht, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Nou ja. Dat heeft verdeeldheid gebracht. Verdeeldheid, ja, ja. Onnodig.
0: Maar die burgemeester van New York, die is zelf van...
1: Ja, maar kijk, nu is het probleem dat ze dan zeggen... Hamdani mag niet komen.
0: Precies.
1: Nou, weet je, dat is ook onzin.
0: Slaat ook nergens op,
1: hè? Die man is
0: op,
1: burgemeester. Ha. Kom op, joh. Ja. Ga door. Ga door met leven. Je moet met elkaar zien te leven. Vind daarin een modus. Weet je een beetje lief tegen elkaar. Onnak hali eetje joa met u fasirahu.
0: Fasirahu, ja.
1: Dus die hele groep deugt niet. Want zo is het natuurlijk niet. Natuurlijk. Trouwens, die Enschede-lamp was een mei 2000. Leuk.
0: Maar dat is snel zit toen Camille Jaartje gebroken.
1: Ja, je zei het. Mei?
0: Camera, mei?
1: Mei 2000.
0: Mei 2000. Dus als je pijler had, dus ja, oké. Okay. Yeah.
1: Trouwens, ik heb nog een keer iets griezeligs meegemaakt, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Hamreli, Kaharreli, Oesama Jape. Miami met Riley, ha, Miami met Riley.
0: Ja.
1: Dus toen kwam die hele grote, toen jan ik op Barca orkaan daar. Ik op Barca wali. Toen Barca. Was ik dus daar.
0: Arie?
1: Dus het was heel erg eng, echt waar. Dus op een gegeven moment, deze tory is best wel leuk.
0: Ja.
1: Dus het was de grootste hoor, tot nu toe, Marjan.
0: Ha.
1: Dus om Riley met gezin. Waren meer mensen mee. Dus ik voelde me ook verantwoordelijk natuurlijk voor iedereen die mee was. Dus wij zitten in een gebouw daar, hotel. We gaan naar buiten, ik ga naar Pina. Op een gegeven moment zie ik dat mensen, dat overal de televisie aanstaat.
0: Ja.
1: Katrina toch?
0: Katrina.
1: Dus ik lees overal Katrina. Maar ik ben net gearriveerd. Iedereen was redelijk rustig nog, maar de tv stond overal keihard aan. Dus waar je ook aankwam, tja, het John zaak mee, waar je ook geen eten, drinken, wat je ook deed. Dus die tv staat aan.
0: Ja.
1: CNN-achtige dingen. Dus je denkt van Kaho Vega. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen die man, die ober, van zoon, hem bare mangila. Maar hem cash bij bar sakila. Adamia bole sunna, to pagla bate. Je moet geen cash meer gebruiken.
0: Ja.
1: Want alles gaat nodig. Dicht zometeen. Alles gaat dicht zometeen.
0: Ja.
1: Maar ik maak het voor het eerst mee in mijn leven natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hey, zoiets raars. Je verwacht het niet.
0: Ja.
1: Je bent net op vakantie en dat ding komt op je af. Hey. Dus, hamsochi jaar apka hoi jaba. Ta adam ya bole sun tu cash geld won or jada jaike pinkel
0: leggen.
1: Want je gaat het nodig hebben de komende dagen.
0: Ja.
1: Want alles gaat dicht hier. Alles gaat dicht. Je bent op vakantie.
0: Ja.
1: Hey, dus je denkt van, alle ramen en deuren zie je plotseling dichtgetimmerd worden. Echt.
0: Ja.
1: Dus dit zie je, dus TP bij John Mutakila, het is echt zo.
0: Ja.
1: Hele ploegen mensen die komen en die beginnen al die ramen en deuren dicht te timmeren.
0: Ja, toch. Ja, want...
1: Planga zeggen, gewoon plangaatje met hout.
0: Ja.
1: Omdat hout dan dingen tegen kan houden.
0: Toen jij niet, Katerina, ja, we hebben bara gusa me aanwege. Hè?
1: Bara ego moeilijk aurat ba. Katrina moeilijk aurat hai ego.
0: Tufaan ki tarah aa jayega.
1: Dus op een gegeven moment, je wordt banger en banger en banger. Dus apparaat hoige. Ik had roj bidge, raad hoige. Boy, je raakt een beetje in paniek hoor.
0: Ja.
1: Van abhiyan je paniya aa jai hotelwa mein upar chahar jayega. Tab ka kariye.
0: Ja.
1: Dan kun je nergens naartoe. En ik had ook nog kleine kinderen bij me. Dus je denkt van, Jesus.
0: Ja.
1: Ka hoi ya hai ga nyape. Dus toen heb ik een contact opgenomen op een gegeven moment met Nederlands consulaat.
0: Aha.
1: Welke leer uit huis zouden we hem zeggen? Ja, kan je je oplossen? Hij moet hem terug naar Nederland. Nou, dat kon dus niet, want alles is dan afgesloten.
0: Ja.
1: Vliegvelden werken niet, alles is buitenwerking. Dan hebben we Adamia of Aurat, ja, niet keer raadje. Hij moet van zoon, toen niet kersen kreeg, toen hij auto had, we hebben gehuurde auto, dus we kunnen wel weg. Toen bole bian sabere sabere. Hamna nikai beje sabere boli sa cha, 3 beje ki 4 beje sabere. En allemaal vroeg.
0: Ja.
1: Bole tu nikar jeye.
0: Maar toen bole kahan boli jeye?
1: Richting Florida.
0: Oké.
1: Dus u bole vroeg tu jeye, want dat thora dur pahun jeye, dat thora veilig ho jeye.
0: Ja.
1: Dus zo gezegd, zo gedaan, Lloyd. Dus met begin rij.
0: Ja.
1: Vroeku.
0: Ja, ja, ja.
1: Er stond al een hele zware file, hoor.
0: Ja,
1: op naar Vroeku. Stond er al een file.
0: Ja, want iedereen gaat ook die kant op. Ja.
1: Iedereen ging weg. Dus dat werd een spookstad. Maar dat gevoel wat ik toen heb ervaren...
0: Ja.
1: Was wel een heel erg eng gevoel, hoor, Lloyd.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Je kijkt vooruit. Je bent bang, hè? Je bent bang voor
0: Tuurlijk
1: je leven.
0: Tuurlijk ben je bang. Ja, maar je bent bang voor jezelf en voor je gezin natuurlijk, hè? Want toen bang is dat kun je met jou weer, toch?
1: Ja, want je voelt je ook verantwoordelijk. Want hé, Sunna, ik was de enige... kan je zeggen, boli? Chalakwali. Barkawali, barka. Dus, nee. Maar zonder gekheid, je voelt je verantwoordelijk, hè? Dus je rijdt weg. Je krijgt echt kippenvel.
0: Ha.
1: Ik omschrijf het even gewoon, hoor. Zo'n nevallo bij volgker, pa, ik kon je mieti, maar hamar upar kon je mietel, hè?
0: Toen zei drie hooi zeke.
1: Hamar upar mietel, hè?
0: Toen zoen let, toen kaker zeke, hè? Toen zei drie hooi mieti hooi, tjewa.
1: Dus weer wat is er veranderd, hoor. Laatst had je toch hier zonsverduistering. Dat voelde je toch ook een soort kippenvel.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je voelt dat het niet goed zit.
0: Ja.
1: De dieren voelen dat beter, mensen kunnen dat ook wel voelen. Het zit niet goed, dat voel je.
0: Ja.
1: Van hé, kuch hoe waliba, iets gaat gebeuren nu. Dus je krijgt kippenvel, rillingen. Je kijkt voor je uit en je ziet zon, felle zon.
0: Ha.
1: En je kijkt in je achteruitkijkspiegel en je ziet helemaal donker.
0: Ja.
1: Kun je het voorstellen? Dus je zit in een auto.
0: Ik kan me voorstellen, ja.
1: En vooruit je takje, dan zie je helemaal felle zon. Maar achteruit helemaal donkerroe.
0: Ja.
1: Alsof je van nacht naar dag toe gaat, plotseling. Maar in diezelfde auto. Dus
0: Serieus?
1: Diezelfde persoon ervaart twee dingen tegelijk.
0: Ja.
1: Ah joh, Lloyd, dat ding was echt eng mooi.
0: Eng, hè? Alsof je in een film bent, hè?
1: Alsof je in een film bent. En dan moet je door die tolpoorten en zo. Ja, nee, Amerika mee op tolpoort 1 beheven. Mika de wop vertraging.
0: En in die situatie, hoe orkanen ik het zo. Nou, ik hoorde van,
1: Nou, wel cold is er, maar je hebt toch een versmalling en zo.
0: Ja, oké, dan moet je wel voorzichtig
1: dus
0: rijden.
1: Al die banen komen bij elkaar en dan moet je, Maar elke minuut telt dan, hè?
0: Ja.
1: Zo ervaar je het.
0: Ja. Want toen maak je snel zomaar ze bhagen, toch? Ik bedoel, je wil, ja... Je wilt
1: dus
0: die...
1: hamro ook parparal bij sab chij wan loy oi se barkham na lo bikari lamre jan Barzaat, kan trouwens wel romantisch zijn.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Op Barzaat mee raad mee to bichalie to biram bisal ribi.
1: Kan wel romantisch zijn, maar dan moet het niet koud zijn.
0: Nee, oké. Ik weet wat wie mooi het toch.
1: Ik vind hem mooi, hè, naar Barzaat Kirak.
0: Barzaat Kirak. Van Amita Bajan, toch?
1: Ha, toch? Barzaat Kirak. Dik India mee, Barzaat Kirak. Ik kan me voorstellen dat het romantisch kan zijn.
0: Ja.
1: Als je met de juiste persoon te is. Als je met de juiste persoon bent.
0: Ja,
1: kan ik me voorstellen dat het best wel romantisch kan zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dan kon je hoe ik aan Barzaat Kirak
0: mee. Barzaat Kirak mee, toe chalie, toe bhijie. Dus ja, गाना तो जाने तो
1: आई तो सुनाओ सुनाओ के ना जाने जा अपने अपने
0: प्यार के देख हम तो के ले जाना द शर्म फ्रॉम बरसात
1: आई आई आई

0: कितना मोए लेंगे ना
1: बरसात
2: के एक रात फिल्मों के नाम है अमिताभ बच्चन मैट राखी मैट राखी ये बहुत इंपॉर्टेंट है औरत या आदमी है तो वो एक कदू दे दिए तरबूज
1: फोंस में है ये दी डायलॉग खवोन है लॉयड ऑफ दी प्लाट
2: ओ या
1: फन अमिताभ बच्चन कम बे है मामा लिनी
2: ओ या फन सत्य पे सत्ता
1: या तो अगर वहां ही गाचा फन तरबूज फनी वाटर में लूंगी आपको बोल दो बेस्ट वन लुक या या या या या या
2: या
1: राखी Nou ja, het spatte van het scherm af hoor, echt
2: ja,
1: waar.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Helemaal Marien en Amitabh Bachchan.
2: Ja.
1: Ik vond dat wel een hele mooie combinatie eigenlijk.
2: Ja, ja. Maar ja, toen is dat weer heel een mooie combinatie, kerstje. Hè?
1: Maar zeg je, boy, je is Amitabh Bachchan.
2: Trouwens, Raymond reageert, 9-11, 25 jaar geleden waar hij was. Ik was op die dag op kantoor en hoorde van collega's wat er gebeurd was. Ik ben direct naar de kantine gelopen waar de tv aan stond. Het was verschrikkelijk om te zien hoe de mensen aan de buitenkant van het gebouw hingen. Ja, dat waren wel...
1: Ja, die beelden herinneren we ons allemaal. Ja, man, en mensen sprongen ook gewoon uit het gebouw.
2: Hoge gebouwen.
1: Nou, ja, je probeert iets, want je weet het van mi fascino.
2: Ja.
1: Ook later, Holloyd.
2: Ja.
1: Dus ik ben een aantal keer naar New York geweest. Daar ga je naar die plekken toe.
2: Ja, en, ja, ja.
1: Weet je, het is een toeristisch oord.
2: Ja.
1: Een ramp plek. Maar eigenlijk, ja, sap koi dekhe mangega.
2: Ja.
1: Ki kahan per haka isera.
2: Ja.
1: Maar het is wel triest dat dit soort dingen plaatsvinden in onze wereld.
2: Ja.
1: Vind ik wel heel erg hoor.
2: Trouwens, ik wil baat maar tussen potje. We hebben het toch over romantische momenten hè, in het leven.
1: Hamza, wat jij zegt daarover, Lois. Romantiek over
2: het Hamza, kon ik potjes bolle zoen. Iets wat ik bij me toe koffie, chai me betekent. Maar ik weet niet of jij dit wel interessant vindt of niet interessant vindt.
1: Toen hamme bol kon
2: bolle, ik ga van zoen. Iets wat betekent koffie, chai me.
1: Samashak, ja, beta.
2: Wanneer je voor het eerst bij een man thuis komt, waar let je als eerste op?
1: Hygiëne.
2: Hygiëne.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik zou op hygiëne letten.
2: Ja.
1: Dat die man arm is.
2: Ja, maar jij bent een man, hè? De vrouw moet...
1: Nee, maar de vrouw moet daarop letten, op hygiëne.
2: Hygiëne.
1: Leeft hij als een sloddervos?
2: Ha.
1: Kijk of hij een groot huis of klein huis heeft en dat soort. Dat is niet relevant, vind ik.
2: Ja.
1: Op dat moment.
2: Maar...
1: Dat had je vooraf moeten onderzoeken.
2: Maar toen gaan we met Eile uit de klikkie. Ja, maar dat morsu he man. Ik heb een karwa, malich.
1: Toilet na,
2: wat doe je dan? Wat doe je dan? Is het niet van
1: Soenbel? Zeg genoeg over die man.
2: Wat doe je dan als vrouw zijn?
1: Hallo morsu man. Wat moet je met een morsu man doen? Ik wil morsu wat niet zijn doortje aan je rekenen.
2: Morsu. Je kan twee bedoelingen hebben natuurlijk.
1: Nee. Nee, maar dat is letterlijk morsu. Hè? Nee, die andere morsus, dat kun je soms niet zien hoor, dat ze morsu zijn.
2: Ja.
1: Malichuan. Dat kun je soms niet zien, hè? Dat het echt
2: viezerikken zijn. Ik zou graag willen weten van de mensen, toch?
1: Dit noem ik slodder. Ken je wel sloddervossen, hè?
2: Sloddervossen. Ja.
1: Sloddervos, toch?
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik wou eigenlijk een viezerik.
2: Een viezerik.
1: Doe nou naar Mojentje trouwens. Maar liever een sloddervos dan een visserik.
2: Dan een visserik, hè? Ja.
1: Visserik was ook gevaarlijk, hè?
2: Ja, zeker.
1: Maar bij die
2: zeker.
1: Visserik merk je het soms niet, hè?
2: Nee.
1: Hoe later pas merk je soms dat, ja, die man, dat die man echt niet deugt.
2: Ja.
1: Dus toen was je, dames, toen je je, beter in Nadja kan hopen.
2: Toen ga je naar Nadja, kon je het afspreken.
1: Nee, maar kijk, je leeft maar één keer en je neemt risico in het leven.
2: Ja, ja.
1: Daarom starten mensen ook een relatie.
2: Ja.
1: Ze gaan ook trouwen met elkaar. Ze gaan. Een gezin met elkaar stichten. Maar je hebt geen zekerheid.
2: Ja.
1: Ki konchi hoi konchi nou. Je neemt altijd een risico.
2: Ha.
1: Dus, kan je zeggen, bakrabolega, dat is mijn garantie. Dat ook je was machine, dat heb je garantie.
2: Bakrabolega.
1: Maar iets heb je met garantie na hebben. Ja? Dus je neemt dat risico. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Het gebeurt allemaal. Maar ook er matlab na he ki tu risiko wa na le. Tu risiko wa le. Tu koort saare ke. Ki tu marie ki jie tu ut later dekje.
2: Je kan alsnog zeggen van Sunna.
1: Springen in de liefde.
2: Ja, je kan in de liefde wel springen. Maar dan tu bibel zeg je uiteindelijk van Sunna. Het gaat niet. Het gaat niet.
1: Behoed na soort je. Weet je, liever lief hebben gehad, Lloyd.
2: Ja.
1: En daarna een breuk. Dan nooit lief hebben gehad.
2: Nee, werkelijk, inderdaad. Want dan weet je ook niet wat liefde is.
1: Toen pjaar, liever pjaar kerle, of pjaar tot toerge, oké. Broken heart hoor je het, oké. Dat is best wel vervelend. Maar liever dat, dan iemand die nooit liefde heeft gekend. Hey, dat is pas triest.
2: Anand, oké, ik wil podcast maken over pjaar. Pjaar, je advies toe docenten.
1: Een professor, wat is het? Maar dat is mijn professor, Hamlok Bati Lloyd.
2: Even kijken, iemand van. Een
1: diploma kan ik ooit naar de week, maar Hamlok Bati. Hamlok erkenning
2: naar Mille. Hamlok koffie, chai Mille, cash naar Mille.
1: Janek Kati, omdat Hamlok Hindustani Bati, Hamlok discrimineren. Dat hoor je toch?
2: Ja. Nou ja, Satya.
1: Kon je het maar bolen?
2: Satya bolen, gana bada bizar hai, apne pyaar ke sapne sach huwe.
1: Arre yaar, bil suna diye yaar.
2: Atwas, inderdaad.
1: Satya ke kuch yaad aayegi hoi to?
2: Haan, Satya ke zeker kuch yaad aayegi. Satya, hopelijk, hè, mooi chit yaad aayegi hoi.
1: Naro ye. Hey, over pijn gesproken, Lloyd.
2: Kon pira hai gaat ook.
1: Liefde met pira rahega soms, toch? Zeker je liefde na mooi gel, jaysa tu maan.
2: Ja. Toot ge, ja, wat dan ook.
1: Weet je, dat kan gebeuren. Hovega.
2: Tot dilwa mein vier keer.
1: Hamme jane kon pira ba. Maar hamar pirwa tu lei sake, cha makhlak se. Hamme go dusar pira hai ga, Lloyd. Ashay will, ash tu hamme je sari karat hoiye. Dat tu lei sake hamar pirwa.
2: Hacha bol.
1: Liye?
2: Ha.
1: Of 430 die bij lei sake ga, hamar pirwa. Ik zoek 430 mensen die 1 euro willen geven elk. Want mij is iets verschrikkelijks overkomen.
2: Ja, vertel. Kaap huilt door, zat kon pira, hij kon. Kan je zeggen, pira, dat niet verzachter ze kila.
1: Nou, met één ding, het is makkelijk.
2: Hey,
1: 430 mensen moeten 1 euro meenemen voor.
2: Ja.
1: Is niet veel gevraagd, toch?
2: Nee. Jij 50 cent die aardzoon me deed, taboot door
1: pirwa. Ietsje Johamlok, hij zei, op een cultuur met Hindustanische cultuur met.
2: Hamlok,
1: dit doet dingen zo op, toch?
2: Hamlok, jij zijn zo'n kweke, maar dat kerk je. Maar dat kerk je.
1: Ja, Miljul, ja, toch? Dus aardzoon, maar Giral die de, Lloyd.
2: Maar toen mag je betalen 430 keer kahania, maar betalen openlijk op de nationale radio.
1: Natuurlijk, ja. Want John Foutwa Hamkali, ik hoop dat andere mensen dat niet gaan doen.
2: Ha.
1: Ik hoop het echt, want kahania, ham chalaila rastape. Goed, mooi, netjes chalaila.
2: Ja, je houdt je aan de regels. He?
1: Echt waar, ik heb zoveel kilometers al gereden in mijn leven, nog nooit een aanrijding, cabine.
2: Nee.
1: Afkloppen.
2: Ja.
1: Dus. Ham altijd samharke chalaila. Dus ham chalaila Schiphol tunnel mee. Jaila udhar. Bara mooi sahar jaila. Tot Den Haag ke
2: taraf jaila. Toen gelukkig vliegtuig naar dat hele leven.
1: Dus je mag niet hard rijden tegenwoordig, toch? Dus dan ben je gauw. Ik ben gauw verveeld in de auto.
2: Ja.
1: Want je mag niet hard rijden. De auto rijdt zelf. Je verveelt je in de auto.
2: Maar dat komt omdat door Muria ik behoud houden toch?
1: Juist, dus daar ben je met mensen aan het bellen en zo. Dus Johnny Ritwakadja.
2: Ha.
1: Maar op een gegeven moment, ik heb ook de neiging. Orderen mij kebam, Janila. Toch een kebaloi.
2: Ha, moet kijken.
1: Toen zat je nou het na saai hier het wa. Het gaat toch langzaam. Ik mag toch niet te hard rijden. Laat ik even op mijn app even wat dingen doen. Ha, toch? Dan pak je mobiel. Toch? Natuurlijk, audio, als je belt, dan ben je mooi verbonden. Ja. Maar nu pak je mobiel in
2: ja.
1: de hand.
2: Ja.
1: Wat denk je dat mij overkomt?
2: Mooi. Hè?
1: Dus ik rijd in die Schipholtunnel. Ik ben bezig op mijn mobiel.
2: Altuna, je let niet links, rechts. Kika, hoi, kutje, hoi.
1: En rustig zeggen, Audi, maar bagalia met je lega. Met twee scooters erin.
2: Hey, maar een burger met auto?
1: Nee, gewoon echt herkenbaar. Man.
2: Echt serieus?
1: Maar ik heb niet opgelet. Dus op een gegeven moment stonden ze gewoon naast me.
2: Ja.
1: En die mensen kijken zo. Verdomme, de man vrij postig, hè. Ze kijken zo in je auto.
2: En jij kijkt terug van wat kijk je? Huh?
1: Ja, ik denk van vrij postig. Ga maar auto.
2: Ik nou mooi mijn auto hem jalaat. Toen ga maar auto wat aankijken.
1: Nee, dus dat denk je toch. Van die man is jaloers. Die man.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Hij gaat deze auto niet kunnen rijden. Ja, toch.
2: Ik buitenlander. Ik kan ze een mooie auto jalaat. Kan ze hoi zeggen.
1: Dus. Oké, laat ik mensen nergens van beschuldigen. Maar ik ben beschuldigd, kan ik wel. Ik ben wel, het derbe. Dus wat gebeurt er?
2: Ja.
1: Dik, hamar auto wa uchaba, tu janega. Ik heb een hele hoge auto.
2: Ha, toor wa ucha, hamar al niche.
1: Ha, toor wa li tora laagba. Maar die Audi is ook een lage auto.
2: Ja.
1: Dus je kunt niet goed binnenkijken, hè? Want je moet zo schuin kijken.
2: Hoe zeg je, trouw ik je taken te halen kunnen?
1: Oeh, ik wou dat ik dan op een jaar kijk dan. Amai luru in een wagen.
2: Hey, maar dat is me ook gore 430. Kaap heil.
1: Dus nu zeggen ze bij Schipholtunnel, politie, volgen.
2: Ho!
1: Oké, je denkt van, hey, itama, sale. Hier heb ik nog net geen zin in. Hè? Want dan kan je wel afspraak krijgen. En als je eerste afspraak fout gaat, je bent niet op tijd, dat doe je niet. Dan gaan al die afspraken
2: Waterval-effect,
1: achter elkaar
2: toch?
1: Verkeerd. Waterval-effect, dus, politie, volgen. Oké. Dan volg Carilla rustig, zijn netjes.
2: Jij bent een volgzaam type. Jij bent een volgzaam type.
1: Op mijn tempo. Dus die man begint 110 te rijden. Ik rijd gewoon 90. Minder spang. Ik toch maar juju. Ik denk nee. Ik rijd gewoon 90.

0: सुना लो रेडियो पे यहाँ पे कॉफी एंड चाय,
1: बहुत बड़का ट्रॉमा हैगा।
0: हाँ, हमें जाए के भरी थेरेपी में एक बरिस थेरेपी जा में दोस्त दिस देखो ऊपर कोम में हम नहीं कैसे चलो दोस्त। Op Ottawa, Uchalawega 110 plotseling. Ja. Ik blijf op 90. Je weet wat er gebeurt. Ja. Dus er komen auto's ertussen.
1: Auto's tussendoor, ja. Ja.
0: Met breedte toch. Ik ben blij. Allee, ik had een auto met
1: jou. Toen van, man, ja, ze bakse kilo. Maar dat kan natuurlijk niet.
0: Ik vind dat die politieagenten vrijpostig waren door zo hard te rijden.
1: Vind ik ook.
0: Eerst hebben ze me in shock gebracht. Toch? Door te zeggen, politie volgen. Ja. En dan gaan ze 110 rijden.
1: Ja.
0: Terwijl ik 90 wil rijden. Hey, kom op, ik bepaal mijn tempo.
1: Tuurlijk.
0: Hoe gaan ze hun naam erbij? Ik bepaal mijn eigen tempo.
1: Wij komen altijd te laat. Hè?
0: Dus wij rijden rustig, relax. Ja. Een paar auto's ertussen. Dan haalt die man zijn hand naar buiten. Volg Kirillo, ik ga gewoon weg. Dat is koud. Van Hatua, ze hebben wenken. Ik ga bij Rekkerke Hatua van... Ga weg. Dus die auto's die ertussen kruipen. Snap je? Dus die auto's halen dan in. Hoe heb je volg gekregen? Weet je, die auto's die ertussen belanden. Dus die beginnen die man te volgen. Oké, dat is best wel grappig. Dus die man rijdt naar de eerste beste benzinepomp.
1: Ja.
0: Ik had geluk dat hij niet die afslag Hoofddorp heb genomen. Want dan moet je weer eromheen. Dan moet je weer de snelweg op. Ja. Dus ik was al lang blij dat die man gewoon reed naar die benzinepomp.
1: Ja.
0: Maar vanaf die Schipholtunnel naar benzinepomp is best wel een ente nog.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Je moet even een stukje rijden. Yeah. Dus ik volg die man ongehoorzaam als ik ben. Dus die man stopt. Ik stop bam ook naast hem. Doe gewoon niet al direct, ja. Ail. De polis, meneer. Toro polis kuch?
1: Nee.
0: Mag ik je papieren zien?
1: Ja.
0: Die man was grof, echt waar.
1: Ja.
0: Die ene politieagent, die andere was rustig. Die zei niks. Ik wou, mag ik je papieren zien? Kom kutje nou, bro.
1: Niet eens van goeiemiddag.
0: Zij het goedemiddag.
1: Klantvriendelijkheid is
0: maar ik heb het niet gehoord.
1: Okay,
0: ik heb het niet gehoord. Ja. Maar die man was wel grof, vond ik.
1: Ja.
0: Mag ik je papieren zien? Klaar. Dus ik bijna mijn treboordje was, wat is de reden?
1: Ja.
0: Snap je dat je me aanhoudt?
1: Ja.
0: Want dat mag je vragen, toch? Wat is de reden?
1: Zeker.
0: Maar handen Janila Kahiro Kisba. Dus ik denk, ik ga die man niet moeilijk maken. Zegt die man tegen me... Van waarom ga je niet goed volgen? Basama Jujarge, echt waar. Moet je vooral tegen mij zeggen. Zeg die man, waarom ga je niet goed volgen? Boy, die man, die echt waar.
1: Moet je vooral niet tegen Arend zeggen. Dit soort
0: dan heb je me meteen op de kast.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, dus maar die man bleef wel grof, hoor. Ik was collega over Lily's gesprek, hoor. Die was helemaal relaxed, rustig.
1: Ja.
0: Bole toe, hij zei ze karatere, moet die haar. Dan bole kon telefoon toch hebben.
1: Wat slaat dat dan nou mee?
0: Ik begreep het niet, hoor. Dus ik zeg een iPhone. Zegt die man tegen me, mag ik het zien?
1: Ai.
0: Zeg, mag ik het zien? Waarom wil je mijn iPhone zien? Toen kwam hier een iPhone aan mijn jeugd mee.
1: Ja.
0: Dus dan moet je iPhone uit de auto halen en moet je hem wijzen. Hoe vind je die?
1: Hey.
0: Dus je wordt net een crimineel behandeld.
1: Maar
0: dus
1: hoe mangen bewijs? Want hoe mangen toch een boete dus, zijn zeker, hè?
0: Dus deze mensen zijn autoritair.
1: Ja.
0: Appenwalli dik houden, van kijk hoe belangrijk ik ben. Maar ik ga je zeggen, liever ik op bakra kare, of ik op admie kare, dan ik op ouderd of ik op buitenlander. Hoe oorde ik haar weer van Mali Boy?
1: Hoe ik haar toch? Ja, zeker.
0: Dus in elk geval 430 euro boete.
1: Jongen, 430.
0: Volgens mij, ham na pushlicha bedrag, want je krijgt het opgestuurd.
1: Ja.
0: Ham boli zoen, toch je boete wel ik gekooit toe likde, maar ham zijn na jij een discussie waarom ik je niet goed heb gevolgd.
1: Ja.
0: Want dan hebben we een andere discussie
1: straks. Ja, natuurlijk, maar het slaat nergens op.
0: Helemaal nergens op. Ik heb mensen nodig nu, Roy. Die mijn pijn willen verzachten met mij. Vooral die mensen die naar... ik heb een goed idee, joh. Vooral die mensen die naar onze show komen. Ha, 19 september,
1: hè?
0: Toen ik euro cash...
1: Toen
0: ik heb hier aan mijn linker. Oh, luid, maar ik word harder heen. Toen ook in dit allemaal carrière.
1: Meer vaart me ik had jaren met jou heen. Dus als 800 mensen gewoon 50 cent...
0: Nee. 50 cent hem naar Marila Lloyd, 1 euro. Ik zet een bakje daar neer.
1: Ja.
0: Help Arend. Boete te betalen. om zijn terechte boete te betalen.
1: Ik wil blik hem nog maar bij het hart gooien. Waarin ze kunnen doneren. Help Arend.
0: Dikkie kan je euro milen.
1: Hey, maar ooit 430 euro, hè, dan gaan we zo chillen. Ooit paisa ze hebben jeetie op een gezin zat, restaurant mee, kaipieën, is toch veel leuker dan een boete betalen van 430 euro. Bood piraa.
0: Kono samaj ke sewa me kar de, kono garib dukhya ke de, apne besteden kar le. Alles is beter dan dit. Dit is echt zo stom. Gewoon niet normaal. Dus nu komt ie. Dus op een gegeven moment, smiddags, Hamas heb afspraak doen, op hem tjalaikje eilig. Ik denk, dit is een goed moment om mijn vrouw even te bellen. Dus die tori is nog niet klaar, hoor, nooit.
1: Ja,
0: dus ik moet die tori goed zoeken. Maar aan mijn ouderen zijn wat hij hier doet zoeken.
1: Dus
0: Orkens zijn wat hij hier doet
1: natuurlijk, ja.
0: Dus dat een...
1: Met die hoop je dan.
0: Hoop je. Dus ik bel mijn vrouw op.
1: Ja.
0: Ja, hallo. Abe kontje kakhoi, la la la.
1: Ja.
0: Hij zei, dus ik moet nu ook iets vertellen, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan boli, abe net boetup, hij liep barka wali. Weet je wat ze zegt tegen mij?
1: Kabulis.
0: Het zat eraan te komen. Toen had dat met je wakker rega. Was toch ingecalculeerd?
1: Dat is het laatste wat
0: jij
1: wil horen.
0: Kunnen incalculeren.
1: Bigados. Ja.
0: Klaar, je bent helemaal klaar. Hey, bigado boy. Hè? Ik zoek een beetje steun, maar steun naar mijn lega. Niemand medelijden met me heeft, ik vind dat wel erg, hoor.
1: Ja.
0: Hopelijk hebben onze luisteraars wel een beetje medelijden met me.
1: Ja, ik hoop het ook. Dus,
0: of ze gaan straks schrijven, kiesie mooi.
1: Ja, kiesie mooi.
0: Basuku Bafini.
1: Basuku Bafini Bachari, inderdaad.
0: En als er mensen zijn die toch denken van nee, die jongen is zielig, die man is zielig. Ik voel met hem mijn, ook een dart, hamar dartba. En je wil die 1 euro meedremen. Dat doe je app kan de loodje van ham AB 1 euro wel leken.
1: 020-363-0808. Maar ik kan niet een baat eerst wel, wat aan jullie wil doorgeven zoen. Beste Tjidjoa Nakker, ga niet appen, want dat is wel gevaarlijk. Hè?
0: Dus, ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik weet niet voor hoe lang. Maar Matu Oto Chalawega, ga niet op je mobiel. Ding is ook gevaarlijk, hoor. Hamsam Jilabi, kan ik het naar aanrijding overwegen omdat mensen op hun mobiel...
1: Nee, ook mensen die bij jou in de auto zitten, die breng je ook in gevaar. En de mensen, aanspas met me, dan met de kohoetje.
0: Maar weet je hoe het ook komt, Lloyd?
1: Ha.
0: Dat komt ook door al die moderne auto's met al die snufjes.
1: Ja.
0: Oto wa apnecha
1: lega. We zijn te veel bezig met die auto ook misschien, hè?
0: Nee, helemaal niet met de auto.
1: Niet met de auto.
0: Want die auto doet het zelf voor
1: jou.
0: Dus op een inhaal kregen, op een rem kregen, op een
1: baan kregen,
0: bocht toe benauwegen.
1: Dus jij
0: verveelt je.
1: Jij verveelt je op de tijd.
0: Je denkt, ik ga multitasken nu. Want dat hebben we geleerd. Eigenlijk is het de schuld van de maatschappij. Wacht, rechter wat ik op refiel heb. Je gaat maar schuld naar je maatschappijke schuld. Zulke moderne auto's. Zorg ervoor dat je gaat multitasken.
1: Ja.
0: Multitasken is een vak geweest op een middelbare school.
1: Ja.
0: Dus op de universiteit hebben we ook geleerd multitasken. Ik heb het toegepast. Dus wiens fout is dit?
1: Ja. Van de hey, maar ik kan wel een poetjes van waarom je op de telefoon bezig was of zo van napoetjes.
0: Nee, helemaal niet. Niet geïnteresseerd.
1: Nou ja, Rosa, even kijken. Rosa uit Den Haag zegt...
0: Maar een parkeristora?
1: Nee. Dan zou je 1 euro wel leken. Maar niet, maar niet, Rosa uit Den Haag wil een goedemiddag. Alles goed met jullie? Zo gezellig. Daar jullie zijn erger dan vrouw met lachen. Mooie gezegende dag toegewenst. Sosolobby uit Den Haag van Rosa. Rosa, ook een hele... Goedemiddag.
0: Ik heb wel iemand die mij een appje stuurt, Lloyd, privé.
1: Atja?
0: Ik heb wel medelijden met jou, hoor.
1: Oh, ja.
0: En ik neem een euro mee, of twee.
1: 1 euro.
0: Hamar Bouji uit Nieuwe Geinbolle. Ik doe euro leek eigen. Want zij heeft wel medelijden met mij.
1: Ja. Dekleto. Door piraat verzag kerk had in. Uit Milon Tayaar.
0: Parwaar rehet aysande. Bouji rehet aysande.
1: Suna, mina jana ka bole? Mina thor bole kisi moi. Bole moi bhail.
0: Dekhle toh. Maar dit doet nog meer pijn, hè. Mina, तू एक तुम पीरा में बाती तू एक लात और मल्ले हम में
1: और मलिता
0: भूल बे
1: मलिता
0: ना भूल बे मलिता कर बे
1: मलिता बोले हम एक नेम 5 यूरो में वो आनंद है
0: देख ले तो मलिता देख ले दिस विल लिख है ओके मैं
1: नहीं मैं मैं
0: मैं द दोगे हैव मी द दोगे विद मी
1: मैं द फॉलोइंग फ्राग इज वी बीट मोर वी बीट मोर
0: हे दस Dus die 430 gaat me geen pijn doen. Denk je toch, Lloyd? Hier staat niet John Bolega. Ja, ik heb Pira gezegd, kijk. Dat Pira Bartle.
1: Pira Bartle, en Admilonke.
0: Ik heb Kushi gezegd, Lloyd. Kushi.
1: Hoe zou je Bartle het doen?
0: Nou, oké, Bartle het niet. Oké, vermenigvuldig krijg
1: je. Oh, vermenigvuldig krijg je. Ja.
0: Maar ik heb Pira gezegd, dan ook een Bartle het. Dus die moet je delen. Onthou krijg
1: je. Mooi Bartle. Mooi Bartle.
0: Ah,
1: dus Kushi zou je vermenigvuldig krijg je. En Pira zou je Bartle
0: het doen. ओके ओके देले करिए बटिए
1: ओके
0: दस दस दले सबको जाने रेकन तो
1: हां
0: दस रेकन में ए गोहाईगा फरमेनफुलदगे केयर और ए गोहाईगा देले दोर
1: या
0: दस पीरा जे है त हरदम बाटक चाहिए हरदम
1: या दस दी 430 गाउ
0: हम ना बोलेला ई हम लोग के हम लोग के हिंदुस्तानी के कल्चर बोलेगा दस हमार पीरवा तो लंबाट ले हमसे लोग खनुक दरोवर खनुक दरोवर Trouwens, mensen bellen tegenwoordig niet, hè? Dus jongeren.
1: Ha.
0: Jongeren zijn bang om te bellen. Wist je dat?
1: Nee.
0: Ja, er is nieuw onderzoek geweest. Jongeren, John Heigamloke Beach mee. Vooral jongeren, John Corona-tijd mee opgroeibalba. John puber, John opgroeibalba.
1: Ja.
0: Die hebben belvrees.
1: Belvrees?
0: Ja, echt waar.
1: Kon je een vrees naar je smetvrees, ja. Belvrees?
0: Moet je vrees, ik ga het gewoon maar.
1: Boetevrees.
0: Boetevrees moet je wel hebben.
1: Ja.
0: Nee, maar belvrees. Dus Sunevalo van Ujala Radio. Ik word wat zei toen na Janet, je belvrees. Dus je bent bang om te bellen.
1: Ik hoor het voor het eerst als nieuws met Suneke Parigatje.
0: आप देख उजाला फोर के बताए तो के एक प्रॉब्लम कौन सी बा कौन सी बा एक पीछे
1: या
0: ए एगो कॉफी ऑफी कुछ ना दे ले लो
1: आज हमें सुन हम तो तोरिया स्पांग है आज तो
0: आई अच्छा तोरिया स्पांग में संतोष कर ले पनिए में संतोष कर ले ला जैसे जहल में बातें संतोष कर ली हम
1: आई
0: Trouwens, in de Jahal hebben mensen volgens mij ook cola en dat soort dingen, toch, Lloyd?
1: Ja, natuurlijk hebben ze
0: of
1: dat
0: niet?
1: Soort... Ja,
0: of moeten ze alleen maar water drinken?
1: Nou, nah, maar hoe heb je hem niet met cola? Hoe heb je het inzien?
0: En hebben ze tv op hun cel?
1: Ik heb in Nederland met je jongen wel gehad, ja. Heb ik hier geen Jahal mee?
0: Toen kan ik
1: niet. Toen
0: kan ik niet. Ik kan het ook anders doen. Ik kan ook een brief sturen naar de officier van justitie en zeggen, luister... Ik ben een groter crimineel. En ben een grote crimineel. Ik had mijn telefoon in de hand. Sluit me op.
1: Ja.
0: Ik wil onderzoek doen naar de gevangenissen hier.
1: Ja.
0: Voor Ujala Radio.
1: Voor Ujala
0: welke
1: Radio.
0: Faciliteiten er zijn, ja. Welke niet.
1: Hamlo mangela jahelia met jai.
0: Vrijwillig.
1: Vrijwillig, ja.
0: Hamlo mangela jai. Ik ga wel een ganta even uitproberen. Nee, maar ik vraag me af of die jahel een tv heeft. Een eigen tv.
1: Ja. Maaiveldonderzoek, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, nou ja. Het,
0: en of die ook een radio heeft.
1: Ja.
0: En of hij een eigen magnetron heeft.
1: Of hij eigen ook een smartphone heeft.
0: Een mobiel, ja.
1: Ja, nou.
0: Volgens mij wel, hoor. Als je niet helemaal zwaar gevangen zit,
1: ja.
0: Dus streng bewaakt... Volgens mij heb je dan al die faciliteiten, hoor, Lloyd.
1: Ja, ja
0: je kun moet... Je internet... Aan mij handel kan je, ja, Roma, zeg.
1: Lloyd? Toen Jahalia met buiten, dan moet je toch ook wat te doen hebben. Nee, dat doe ik je, toch?
0: Daarom. Ze mogen niet met elkaar op de vuist gaan, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar er zijn mensen die handel drijven vanuit de gevangenis, hè, Lloyd?
1: Oh, ja.
0: Dus ik vermoed dat ze gewoon internettoegang hebben.
1: Ja. Ja.
0: Anders kun je toch geen webshop runnen vanuit de gevangenis?
1: Webshop vanuit de gevangenis?
0: Ja. Ja, het gebeurt echt.
1: Sang. Nou ja. Dus toen waren we bij het hele regio.
0: Maar we hebben het over belvrees.
1: Ah ja, belvrees, ja.
0: Belvrees, Lloyd. Jij moet terug naar het verhaal, hè.
1: Ha?
0: Hambat die eiland links-rechts, maar toch heb je een lijn op een krekertje, Lloyd.
1: Ham toch is daar een stapje leidt hier, maar moet je later bolden toe, want je gaat links-rechts, dus ja. Nee, ja, we gaan nu naar
0: belvrees. Dus jongeren zijn bang om te bellen.
1: Ja.
0: Ze appen liever. Ha. Ze sturen een berichtje, een voice message.
1: Ze zijn op social bases, Snapchat en dat soort Instagram.
0: Nee, maar naar elkaar toe rechtstreeks. Ja. Ja, dus berichten. Maar niet bellen. Ze zijn gewoon bang om te bellen.
1: Belvrees.
0: Dus nu heb je op een aantal mbo's in het Nederland. In Nederland, sorry, een paar aantal mbo's. Heb je een vak bij gekregen? Niet bang zijn om te bellen.
1: Wat is dat nou weer, Anne? Dit slaat echt nergens op.
0: Torbelastinggeld was alweer geluid.
1: Echt serieus. Maar,
0: gebeurt er in Nederland.
1: Hai boy, belvrees. Ik had die nieuwe aparte vak eigenlijk.
0: Aparte vak op mbo's in Nederland.
1: Hoe dan?
0: Om jongeren van hun belvrees af te helpen.
1: Daar heb je een
0: belvreesdocent. Hey. Wij hebben daar geen last van. Dat brok kan zeggen hoe docent namelijk hoor, zeg je dat leuk. Wij kunnen wel docent worden daarvoor.
1: Ik heb probleem naar hoe je je namelijk kan zeggen, direct. Ja.
0: Ah, toch? Is dat iets gaat hij hem ook in, Batietje?
1: Ja. Nou, New Yorkse...
0: Douane.
1: Ja.
0: Oh, sorry.
1: Ja, New Yorkse Kavita Beriportheiga. Kavita wil je... sorry, Anand Bhai. 430 is een good number.
0: Hé, hey. Dat hoorde je, dat ben je er gewoon aan, maar dat meen je niet.
1: Als je een loterij hebt, kan je een lot.
0: Maar mensen hadden een kalia kunnen leven. Fout hoor je. Anita Baradir me vertelde je.
1: Ja, je had het over...
0: Douane vindt crack. Douane vindt crack. Crack in Surinaamse pinda's. Hoe vind je die?
1: Hey, ze worden steeds creatiever daar in Suriname.
0: Ha, ik kan niet aan je baat.
1: Crack in...
0: Crack en pindas.
1: Pindas, kijk ze pindoa met.
0: Zijn naam ke pinda ja.
1: Ah, maar pindoa dus oké kolke.
0: Oké daaromheen samen. In plaats van ki pindoa meetha karisba, je hebt toch gesoete pinda.
1: Ja, ja.
0: Het is iwali crack laga deze. Hey mensen zijn creatief hè.
1: Dat is hoe kom je erbij om daarin dan die crack te verstoppen? Nou ja.
0: Ik wil admin Janneke karisba.
1: Ha.
0: Die kattenbrokken die ken je toch? Je weet hoe ze eruit zien. Dat zijn brokjes.
1: Ja.
0: En cocaïne hebben ze verstopt in vruchtvlees van kokosnoot. In kattenbrokken. In bevroren vis. In bamboestammen. In popcorn. Luid, mensen gaan echt verder.
1: Ja. Karela, bhata.
0: Saab, mijn pompoeken. Oh, je wil hier nog kaila, ja. Mooi, hem lukken, Moriana, mooi campagne. Dat kunnen we ook zeggen, hè?
1: Kon je hem los,
0: ik kan ook een brief sturen dat die officier van justitie heeft geluisterd. Maar Buddhi, John, heeft barbast door het eten wat ik eet uit Suriname. Zet allemaal crack in.
1: Ja, kom door jullie, omdat we een naam moeten checken krijgen.
0: Het systeem functioneert niet. Ik ben de dupe van het systeem.
1: Het systeem mag graven.
0: Laat het systeem het geld maar betalen, ik niet.
1: Mina, wil ik grapje bechara, hè? Toch een bechara, wil je zeggen, Mina?
0: Naam in Rouwa, Mangila, Mila. Tap kamaiga, is een kamaiga, chijua. Toch een awek, maar dit ook een karta kilnet, waar je in Rouwa leek.
1: Eigenlijk hebben we verkeerd deze merela. Hebben we Amerika, maar hebben we recht die. Dan hebben we zomaar een paar sabi mil, zeker. Dan hebben we het systeem keren, dan zouden we in misschien, dan zouden we daar $5,000 krijgen van Bahia Trump. Hem lukt het $5,000. Hè?
0: Ja, wat hij doet, meneer, na Tor Bahia, maar bijna. Meneer Trump, John Carrega. Meneer Trump is aan het omkopen gewoon.
1: Ja.
0: Zijn naam is Hitje Jwadjo, wat kooi bullet zo na? Stem op mij en je krijgt 500 gulden. Sap kooi bullet van dik, zijn naam is Hoewit. Lekker, hoe is dat zijn naam?
1: Openlijk Hoewit.
0: Ja, dan heb je reclame carrière voor jaar.
1: Hey, die man doet alles wat niet mag eigenlijk. Hè? Of nou,
0: die, echt waar. Het is gewoon niet normaal.
1: Maar kon je naar Kusbole heggen? Hey, niemand doet hem wat dan ook. Iedereen,
0: die man hoort in de gevangenis, joh. Punt.
1: Ai, werkelijk.
0: Pagla, Adam, ja.
1: Heb je normaal wat veilwaar liekaar gekregen? Om aan mijn Kus heggen ook weer bij me.
0: Ah, oké. Okay. Chali onderzoek.
1: Maar Sharmila.

0: Koffie Chai middagshow. Sharmila reageerde voor het eerst. Een heleboel mensen reageren vandaag voor het eerst hoor. Dag heren van Hoezana, ik hoor jullie op de radio. Ik hoor net die boete van die ene meneer. Weet niet meer hoe hij heet. Hij heet Anand. Maar... vond leuk de reactie van zijn vrouw wel. Wel leuk. Ik zou zeggen, die bedrag ga ik ook gebruiken voor een mooie tas. Want hij wist wel wat die risico's zijn. Wat de risico's zijn om te bellen in de auto of telefoon in de hand te houden. Sharmila.
1: Aurat hardam, aurat gepakt. Het verbaast me niet.
0: Bolo, bistro, paisa seko, tas kinloor. Hè?
1: Je wil niet weten hoeveel tassen mevrouw al heeft. Ham, ik wil tas in Letty te beter raad.
0: Ja, maar ik wil een mooie tas toch? Die mannen lopen tegenwoordig met zo'n mooie tas. Laatst had je het toch erover? Over die tassen?
1: Nee,
0: die
1: ik man... loop er ook mee rond. Ja.
0: Oh, je loopt er ook mee?
1: Ik heb ook mijn Louis Vuitton bij jou.
0: Ah ja, oh, Chodala, hè?
1: Nou, Barkawali, ja.
0: Oh, Barkawali, ja. Oh.
1: Ik heb een mannen Louis Vuitton.
0: Mannen Louis Vuitton, oké. Okay.
1: Op die lagiekeren hem zijn, jij met je Albert Heijn tas. Hé, maar dat ding is wel erg hoor. Een storm in een glas water, als je het aan mij vraagt. Maar ja. Ergens klopt er iets niet. Dus die AI-systemen, die schrijven berichten voor Jette bijvoorbeeld. Ja. Of voor Yeshul Gish, of voor...
0: Zomaar liggen.
1: Veel van hun speeches...
0: Ha.
1: Deels of volledig wordt geschreven door ChatGPT en AI, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ze hebben het niet gezegd.
0: Oh.
1: En nu is er een analyse geweest vanuit AD en een hoofddocent van UvA. Toch? En Tom, je hoofddocent weg, hij heeft het gisteren perfect uitgelegd trouwens. Ah. Voor de mensen die denken van ja, maar hoe erg is dat dan? Weet je, want hamlok sapkoi gebruiken, Rila Chijwa. Inderdaad, hamlok sapkoi gebruiken, Rila ChatGPT en zo. Maar... Tom heeft het perfect uitgelegd. Dus toen manier take, kahikatina. Dus wat er gebeurt, ik op programma heb geluid. Op programma heb ik een naam heb Pangram.
0: Ja,
1: softwareprogramma. Pangram. Pangram, toch?
0: Ja, ja.
1: Als je het goed wil uitleggen.
0: Ja, Pangram, ja.
1: Pangram, dus Pangram. Voor de mensen die er nog nooit van hebben gehoord. Google het eventjes, heeft een softwareprogramma. Op programma analyseer ik of een stuk geschreven is met ChatGPT of niet.
0: Ah.
1: En dan geeft het programma aan hoe groot de kans is dat het wel is gebeurd. Of het deels is gebeurd. Of, dus dat is best wel een hele goede check.
0: Ja.
1: Dus AI checkt AI.
0: Ah.
1: Best wel slim, hè?
0: Best wel slim,
1: want
0: ja.
1: Met AI kun je AI checken. Klopt?
0: Ja. Ah.
1: Dus Tom van de UvA heeft dat perfect uitgelegd van Soen. Als wij Jette zien, of we zien Yeshul Gus, of we zien... die staatssecretaris Boswijk. Want die hebben het meest gebruikt.
0: Ja.
1: En die zeggen wat, dan denken we dat de tekst door hun
0: geschreven is.
1: Wordt gedragen.
0: Ja.
1: En in elk geval langs hun is geweest.
0: Ja, ja.
1: En dat ze er 100% achter gaan. Maar nu blijkt dat het eigenlijk een computer is, een model, wat het heeft geschreven. En zij lezen het alleen maar voor.
0: Ah.
1: Dus de vraag is, hoe authentiek ben je dan? Hoe zwaar sta je achter dat begrip? Er zijn vaak holle phrases. Die man heeft dat echt keurig uitgelegd. ChatGPT schrijft vaak dingen in. Het is niet dit, maar het is ook niet dat.
0: Ja.
1: Weet je, op
0: ja,
1: die manier.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan drie keer onder elkaar.
0: Ja.
1: Voorbeelden. ChatGPT heeft een bepaalde manier van schrijven.
0: Ha.
1: Dus die man heeft het keurig uitgelegd. Sanjak en Jamsoen het reebericht. Ik heb een fout jaga. Toen dacht ik, waar zeuren die mensen over?
0: Ja.
1: Iedereen gebruikt AI, dus wat maakt het uit?
0: Ja.
1: Maar toen Tom het uitlegde, toen viel het kwartje wel bij me.
0: Ja, ja, ja.
1: Want politici, daar moeten we op kunnen rekenen.
0: Zeker.
1: Politici zijn onze leiders. Ah. Als onze leiders iets zeggen,
0: ja,
1: moeten we 100% weten dat ze het ook menen.
0: Ja, nou, die moeten er wel achter staan, wat ze zeggen.
1: Juist.
0: En wat ze schrijven.
1: Jette heeft misschien de verkiezingen gewonnen.
0: Ah.
1: Met alleen maar chat geschreven
0: teksten. Ah.
1: En wij dachten van het is Jette die daar praat. Maar eigenlijk is het niet Jette die praat. Eigenlijk is het gewoon AI die het heeft geschreven. Dus je moet er wel over nadenken. Dus mensen die het gemist hebben, to checken, Lee, mooi zeg.
0: Ja,
1: Tom kan je ze uitleggen.
0: Nou ja, dan vrees ik dat de verkiezingen eraan komen in oktober. Hè?
1: Nou ja, het ziet er niet goed uit.
0: Het
1: is
0: kappen
1: en nat houden. Er zijn te veel mensen die... Nou ja, FNV is aan het staken. Behoed babal het is wat me, Lloyd.
0: Ja, het is zoudhaar kwijt. Hamlok na zoudhaar sekela.
1: Het is wat me Jonchi karik chahi sabar om het land vooruit te brengen.
0: Ja.
1: Gebeurt gewoon niet.
0: Ja.
1: Dat het in Suriname onvoldoende gebeurt. Oké, zijn naam Gariep, instituties ontbreken.

0: Weet je, dus abis samat sakila, maar in Nederland.
1: Ja.
0: Hey, kom op joh, je kunt toch het land een beetje netjes regeren. Dus bijvoorbeeld, ik een chota voorbeeld hem deed bij Magilacha. Sunne walo, aapke khati. Hamle niet aap jane ki na janega. Dus die data centers die er zijn tegenwoordig, waar al die AI op draait.
1: Ja.
0: Heb je hele slimme en heel veel machines nodig.
1: Ja.
0: Even simpel gezegd, computers.
1: En worden er alleen maar meer en meer. Ha.
0: Juist, een computer moet je hier hekken in een center. Ik wil een huis, ik wil een fabriek mee rekken. Ook is een data center. Dus heel veel van die computers bij elkaar. Maar heel veel van die computers bij elkaar veroorzaken warmte.
1: Ja.
0: Ze verbruiken veel energie.
1: Heel veel energie.
0: Waar energie wordt verbruikt, heb je ook restwarmte. Toch, John Awega?
1: Ja.
0: Nou, zij hebben voorgesteld, Lloyd. Ik ga het heel beknopt vertellen. Van zo'n, met die warmte die er vrijkomt.
1: Ja.
0: Dus energie die nu verloren gaat. Zouden we in Nederland al volgens mij 1 miljoen huizen kunnen opwarmen?
1: Zo. Dat is heel veel.
0: Dus laten we er iets mee doen.
1: Ha, kan je namelijk een relatie. Waarom doen we daar
0: precies,
1: niks aan?
0: Precies. En dan vraag je je af van jongens, als dat ding kan. En die warmte is er toch. Waarom lukt het na paisa bharila om onze huizen te verwarmen?
1: Man.
0: Terwijl je hier eigenlijk een hele makkelijke oplossing hebt. Win, win, win.
1: Ja.
0: Die datacentra, die verbruiken heel veel energie. Lekker doen.
1: Ja.
0: Toch? Prima. Maar als ze 1 miljoen huishoudens kunnen verwarmen met de warmte die vrijkomt.
1: Ja.
0: Dan winnen we ook aan de andere kant.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus dan denk je van dit ligt zo voorhanden. Maar waarom gebeurt dit niet met prioriteit?
1: Keine hoortje. Dat is keine, toch, ja.
0: Dus, dus waarom heb ik alleen aan het baloid. Echt waar.
1: Aan het,
0: is dat je gewoon hoi zou kijken, maar na kan ik erin.
1: Nou, zeg maar, jij koffietje uit zo'n keer, of hamlok je baat zo'n keer, doorbaat zo'n keer, dan...
0: Vanaf nu verplicht. Vanaf nu verplicht.
1: Gratis advies, hamlok delen, gratis. Hè?
0: Vanaf nu verplicht gewoon.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja.
0: Meta trouwens. Mata.
1: Ha, mata. Mata, meta.
0: Nu we toch in die AI-hoek zitten, Lloyd. Hè? Die heeft een agent ontwikkeld.
1: Ha.
0: Muus.
1: Ja.
0: Muus doet de zoekakarega. Die kan zelf e-mails.
1: Muus. Dit is een moeslichel. Ja,
0: muus. Utor gaat hij apnese e-mail beantwoord kersakega. Utor gaat hij een reisboek kersakega. Hij kan dus onafhankelijk allerlei dingen voor je doen.
1: Tor boete bij bersakega.
0: Nou, hij kan het ook verkarpen. Jammer genoeg. Ja. Ai. Hamme ego chichi hat hoye.
1: Acha.
0: For that ek sloit loit.
1: Ya ya.
0: Kab se mangila to se bole?
1: Acha konchi mate to se. Acha. Aaj deal khol ke tu bol.
0: Lijkt me leuk, maar we moeten dit onderzoeken.
1: Acha. Alweer een onderzoek?
0: Ja, onderzoek kan ik zeggen of er behoefte aan is of niet.
1: Ja.
0: Eigenlijk zouden wij een programma moeten maken, loit.
1: Ha.
0: Na, chorde. Hamna bol op e-uitzending, maar met chorde. We gaan het programma gewoon maken en uitproberen.
1: Ja, natuurlijk gaan we dat uitproberen.
0: Hamna batap, idee wa batap, dan kun je chorie kan leven. Maar
2: nieuwe kisakse sunehre door ko phir se jeene ke liye tayyar ho jaiye. Ujala prastut karta hai. Greatest Voices of Bollywood. Mausami Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boy ke Data Din aur Nizam Waagid Hussain. लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स यादगार धुनें पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम शनिवार 19 सितंबर को मीरवाट एम्स्टर्डम में अपने टिकट अब भी बुक करें
1: nice. सुन ले हमारे कोलेगा
0: नाइस मौसमी ओबराय इज रोक बाय है लॉयड
1: या मैं हमारे कोलेगा के तनी कॉम्प्लीमेंट दे यार
0: ना बड़ा मोई बोलिस यार इतना सुघर कोलेगा तो के बा हम क्या बोली
1: हम ओके अप्लाई कर ली तो
0: बड़ा मोई ब्याह कर ली मौसमी ओबराय इज बाय शेखर कुमार इज बाय आयान मुखर्जी इज बाय बॉयक दत्तदीन निजाम वाहिद हुसैन Mumbai Beats, het wordt super tof.
1: Ja, ja.
0: 9 september toen op een karta naar Kinle, te Kinle Haldise, want karta op dieren bijna don hovega.
1: Ja.
0: Dus Jacke Kineke bij Haldise Kinle, anders vis je achter het net. 9 september keer Meervaarttheater met Jabberjee Show, The Great. Kan je ze bij Lloyd?
1: The greatest voices, the great voices of Bollywood.
0: The greatest voices of Bollywood. Hamo bol jij dat
1: mooi.
0: The greatest voices of Bollywood.
1: Ja.
0: Dus 30 iconische stemmen om een X-show met hem te doen. Ik heb het gevoel dat तू आइए तू खूब खरीद करिए लोइट
1: दिस हां तू मोय बोले तू बोले फन अशनीत ऑफ टाइप कोप दन दन फिश अफ्टर इट नेट कैसे हिंदुस्तान में बोलिए ये फिश अफ्टर इट नेट हिंदुस्तान में हम मुरिया में इन चीज आएगा ओपन से या
0: वो तो मछली ना मार पाई ये को नेट आ जाए बिछुआ में तो नेटवर्क के कारण तू मछली ना मार पाई ये
1: ये
0: ट्रॉमस एंड ट्रॉमस फॉर द इवेंट फन उजाला रेडियो याद करिए सुनने वालों लिख ले अपना एजेंडा में अल्फास्ट Ik ga bijna aan zijn AI-stemmetje praten.
1: Ha, de klit toch?
0: Beïnvloeding toch?
1: Maar jij bent niet te kopiëren, dus ja. Dus, ha.
0: Nee. Uniek
1: exemplaar. Toen jamun naar wat, jamun.
0: Uniek. Dus volgend evenement, bij Lichle Sunnivalo agenda mappen. Zondag 1 november Diwali. Zondag 1 november Diwali, ke programma rega. Ik heb gisteren al even gecheckt met Panditji. Lloyd, kan ik even erin doen, eventjes?
1: Ja.
0: Even check, double check. Toen jij namelijk checker in laatje wat.
1: Alles moet Diwali wel geverifieerd zijn.
0: Diwali komt in Rehiga Isal, Nederland mee. Want soms agenda met doet ze het liggen.
1: Ja.
0: Online doet ze het liggen. Dus in Nuala, wij verifiëren dat altijd voor jou.
1: Ja.
0: Diwali Rehiga 8 november.
1: 8 november.
0: 8 november Diwali. Dus dat je komt in Parega, Lloyd.
1: Ja. Totaal
0: de snelste. Direct.
1: Zondag. Op een zondag. Of een mooie dag. Zondag.
0: En precies één week eerder, dus op 1 november, hebben wij de Diwali-viering in Amsterdam.
1: Nou.
0: Met fakkeloptocht, met alles erop en eraan.
1: Nou
0: Avishkar is erbij. Zijn naam, ke artiesten bij de Higa. Echt waar, wordt superleuk.
1: Het is wel een mooi concert met hele mooie, goede zangers Nederland. Suriname.
0: Dus toen kon na je in november
1: ieder na je.
0: Na, dat is toch gore tour kerak de pannen. Toen 1 november kan hem lukken passen. Yeah.
1: Ja.
0: Meer van theater mee. Het wordt fantastisch. Dus alle fans van Avishkar, behoed dien baat.
1: Avishkar
0: ke show rehega.
1: Ja.
0: Dus toen aye hem lukken passen. Or dekhiye. En zijn naam ze bhi, ik word jabberjust artiest bij je rehega.
1: Ja.
0: Wordt super leuk. Het wordt super gaaf.
1: Ja.
0: Orehega zondag 1 november ke. Or zondag 8 november ke. Ujala Radio pe toe dien bhar sunie. Diwali ke programma natuurlijk met de volledige begeleiding. Jaise hamesha raha. Dus dat wordt super gaaf.
1: Leuk. En altijd. Ben jij degene die dat ook alles goed doet op die dag, op 8 november. Dus het wordt weer... Maar die mensen die belvrees hebben, die hoeven geen vrees te hebben, want ze kunnen appen.
0: Nee, op die dag. Op die dag ben ik niet streng. Op die dag ben ik lief, Lloyd.
1: Anen, dankjewel. Het was weer een hele gezellige coffee time middag show. We hebben gelachen. Mensen hebben thuis gelachen. Mensen hebben genoten. Mensen hebben ook heel veel informatie gehad. Gyanu Alabad, die hebben ook betekend. Maar natuurlijk ook luchtige onderwerpen. Hè?
0: Jazeker, mooi zeg je en mooi weekend.
1: Mooi weekend.
0: Bye bye.
3: Kuch nahi bade bhai, main pichli Diwali ke bache patakhe dhoond raha tha. Saale patakon ki kya bhajiya banane hai?
4: Abe khaskan.
1: Dit is een stukje uit de film Satya Pe Satya.
4: Abhi shaadi karke pehli dafa apne ghar aa rahi hai. Uski salami ke liye koi patakhe watakhe nahi phodenge.
5: Aaj main bahut khush hu Ravi. Maine kabhi sapne mein bhi nahi socha tha ki tum jaisa koi meri zindagi mein aayega. तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा बस हम तीन शहर से दूर चारों तरफ शांति ही शांति
1: Nou ja, de rest weten jullie wel. Het ging meer om het stukje waar hij dan met watermeloen komt voor Hema Malini. Sunwalo? Ja, de kamer is toen heel janari. Dus ik is hier een beetje wat je programma, koffie, chai, middagshow. Ik wens jullie allemaal een mooi weekend.
6: Hamko nahi kuch samaj zara samjhana.
1: En je bent helemaal bijgepraat op deze vrijdag 11 september. En vrijdag met serieus nieuws en natuurlijk ook lachen. En gelukkig ook ruimte voor kunst, muziek, weekend. Aanwege toe gratis. Daar zit ik in Oosterpark met. Toen Barca Orkest gemaakt. Ik kreeg ze met jou. En misschien is dat er vandaag ook een mooie balans. We vergeten niet wat er in de wereld gebeurt. Naboulie. We staan stil bij mensen die 25 jaar geleden hun leven hebben verloren. Maar ondertussen gaat het leven ook gewoon door. Het gaat gewoon verder. Dus vanavond misschien muziek. Morgen misschien uitslapen. Even familie, even vrienden. Of gewoon helemaal niets. Koetsnakkerie, hè? Je hoeft het weekend niet vol te plannen om ervan te genieten. Je kunt ook van een koffie genieten. Of een chai genieten. En vrijdag mag langzaam, hè? Vrijdag mag langzaam weekend worden. Ja. Namaskar. Blijf luisteren naar Radio. Hierha. Koffie, chai, middagshow. Mooi zeer hier.

0: अरे बत्ती तो बुझा दे यार।
1: Dit is hoe Jalla Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

0: Rout Odin. Sub al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ujala, Ujala Lare heeft de greatest voices of Bollywood, Mumbai Beast gezet. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Doe je toch. En jij gaat genieten van deze zaterdagavond. Inloop vanaf 7 uur. Aura Trico, Barbitte Krega Concert, Aafkewaansteer. Met 5 prachtige... krachtige, prachtige en krachtige stemmen. Mousmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dadadi, Nizam Wagdezijn Kisa, Mumbai Beat, rang 1, 20 euro, rang 2, 15 euro. Outdoor Pass is Taspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Check op meervaart.nl en koop je kaarten op tijd. Koets ticket baak je regeer. Zaterdag 19 september. The greatest voices of Bollywood. Zin in een heerlijke tilo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en...

Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder

0: Kroes Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Kroes Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Kroes Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via kroesroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Kroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna vier wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. Een explosie heeft de afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel is nu €2,72 per liter. Benzine kost €2,70. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld na een ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Een stuk oostelijker staat er file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging ook een kwartier. Op de A76 in het zuiden heb je door Duitse grenscontroles ook 10 minuten oponthoud vanuit Geleen. Verder staat er file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Er staat een te hoge vrachtwagen onder een viaduct bij de afrit De Bilt. Daar is één rijstrook dicht. Vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eén daarvan verkeert in kritieke toestand. Een explosie heeft de afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel is nu €2,72 per liter. Benzine kost €2,70. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhans en u luistert naar Ujala Radio.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten Du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten. WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan onder meer files in Noord-Holland, met name aan de zuidkant van Amsterdam, door werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht. Grenscontroles veroorzaken ook extra reistijd, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A76 vanuit Geleen, in het zuiden sta je voor de grens ook een kwartier in de file. Op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen heb je ook een kwartier oponthoud bij Rilland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
3: Sangeet ke rang Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn vier vrouwen en een man uit Nederland. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkte aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van onlangs ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven. Maar kennis hierover ontbreekt nog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonje en cassave.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Gine ki hai. Ujala Lara hai. Signature, zaterdag 19 september, Theater Meervaart met The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad mee. Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Padmashri, Mohammed Ravi, Kishore Kumar, Mukesh. En hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagnik, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam ki gaane, aap sunenge jo ki la rahe hai, Mumbai Beach ke saath, aur gaane wale honge Mausmi Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Vaagje te zijn. Koop je tickets via meervaart.nl. Rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien hai, door saalgrih hai. Of ga je trouwen? Door vivaah honne wal hai, door shaadi honne wal hai. Ya kisi ka moon sanskar hai. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Gama Armastigana. Goeishkani Kalie Ujala Radio Het 24-7. 24-7 Arvobhi Special. Special Aapkilie.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. De politie onderzoekt sabotage als oorzaak. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: गजला ला रहे हैं द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड zaterdag 19 september Mumbai Beach ke saath en ik zeg Kalakaro ke saath
1: tere bagair tere bagair
0: ik raad mee 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show bij Majid Mohammed Ravi Maid Mukesh Lata Mangeshkar Asha Bhosle Kishore Kumar en hedendaagse iconen als Arijit Singh, Kumar Sanu, Alka Yagni, Udit Narayan, Shreya Ghoshal, Sonu Nigam en nog veel meer Kiganiwale, Aap Suringe, Dekenge. Meervaarttheater mee? Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Meervaart.nl per 19 september koop je concert. Hoor wel het ticket gedaan. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb je een stadspas, dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertraging 5 minuten. De meeste vertraging op dit moment door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Nieuwegein zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. In Mexico is een verborgen cryptomijn ontdekt waar mogelijk illegaal stroom werd afgetapt die verband houdt met de financiering van drugskartels. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars gestart. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. In Mexico is een verborgen cryptomijn ontdekt waar mogelijk illegaal stroom werd afgetapt die verband houdt met de financiering van drugskartels. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars gestart. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 Nederlandse vrouwen en een man. Ze waren tussen de 71 en 80 jaar oud. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533

0: Oejala la rehe, aapke waaste sin hallo. Zaterdag, Sanietje, 19 september, ko Meervaarttheater mee ha. Amsterdam ke Meervaarttheater mee. Ye jabjus concert hone wala hai. The greatest voices of Bollywood.
1: Mera hi hona.
0: जिसमें आप लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, माइक मुकेश, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, आलका यानी, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सोनू निगम एंड नोग फेल मेर गाने वाले के गाने आप सुनेंगे. ला रहे हैं उजाला आपके वास्ते. द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड. सैटरडे 19 सितंबर. टिकट गदाम. कुछ टिकट बाकी रह गए हैं. रंग 1 20 euro, रंग 2 15 euro. एंड हैव यू एन स्टासपास, दैन कॉस्ट योर कार्डचे मार 3,50 €. चेक ऑफ meervaart.nl. इनलोप vanaf 7 uur. Meervaart Theater mee. Zaterdag 19 september.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Oejala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Oejala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt Van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Oejala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Oejala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.oejala.nl.
0: Oejala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Oejala Radio, always shining.
5: Wil jij Oejala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Oejala

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wij beloven elkaar dat we elkaar nooit zullen bedriegen. Wij beloven elkaar dat we elkaar nooit pijn zullen doen. Wat wij aan elkaar beloven,

0: dat de liefde tussen ons voor altijd is en zal blijven bestaan. Jevada Ra, het is beloofd.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Live. Toe, Janne hij toch? You
1: are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58, Berg op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio Headlines. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt. Een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Brits rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Het is de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En op de Dam in Amsterdam is vanmiddag een klimaatmars van start gegaan. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen klimaatverandering en datacenters. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september kon je Jibbertjes concert van de Wallahijo laren heen. Ujala Aapkewaasse. The Greatest Voices of Bollywood met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Toke Aal Kepari, Toke Suni Kepari, Toke Dikhe Kepari. Mumbai Beach Kazaar met 5 krachtige stemmen. Mamsi Milroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee. Boyke dat het die Nizam Wagito zijn. Aurie Logani wil een Aapke Waste. Met heel veel passie Aapke Waste. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten via meervaart.nl. Toe Jaldikar.

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Zin in een heerlijke tillo, heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, boyo en cassavebrood.
0: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375, Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32, 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 24/7. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are the one you are.
0: You are. Tu jane toch, toch.
2: You are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375, Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32, 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Er komt maandag tijdens overleg in Oman tussen Iran en de Golfstaten waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Het dodental door de brand afgelopen woensdag op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. En een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK, de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
0: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Er komt maandag tijdens overleg in Oman tussen Iran en de Golfstaten waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Het dodental door de brand afgelopen woensdag op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. En een cryptomiljardair doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK, de grootste politieke donatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
0: Oejalalarehe, the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, meervaart mee. Koets ticket bakirigehe, rang 1 20 euro, rang 2 15 euro. En heb jij een staspas, dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro mee. Onder begeleiding van Mumbai Beats, Arihab Klee, Mausim Ubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadin en Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl. Jaldikar? Nee, dat ook je pas tijdje breng.
2: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kiff. Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, main hoon Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sociale radio. I love you.

0: नमस्कार, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो। तू जाने है तो
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Meervaart mee. Koets ticket bakkerige her. Rang 1 20 euro. Rang 2 15 euro. En heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje per staspas 3,50 euro meer. Onder begeleiding van Mumbai Beats. Ari Hapkleer. Mousie Milroy. Shekhar Kumar. Ayan Mukherjee. Boyke Dattadin. En Nizam Vagu te zijn. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Zaterdag 19 september. Koop je tickets op tijd. Toe de club neer. Op meervaart.nl.

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kies ik aan moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ah, yeah. Dus even kennis, soundcheck en zo dadelijk. Run it! Oké! Okay.

0: live vanuit de Hoogstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in de klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye, doorgaat hier. Aur ha, tumange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Zaterdag 19 september, dan gebeurt het. The Greatest Voices of Bollywood. Ujala Lare, Aapke Waanse, ik raad Aapke Naam. Ik Haseen raad Aapke Naam. Met 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Aapko, Ana He, Dikna He, Sunna He. En natuurlijk, geniet je van de avond op zaterdagavond in de Meervaart. Ticket aangereserveerd via meervaart.nl. Music, begeleiding is in handen van Mumbai Beats, Gani Walehonge, Mouse Mewbroy, Shekru Kumar, Ayan Mukherjee, Moika Dattadien en Nizam Vagduzijn. Zaterdag 19 september. Kuch ticket bakirige. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. En heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar 3,50 euro. Stuur een mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Ik zie jou daar.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. You are...
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ik heb hem nu scherp. De winnaar is Sunato, Savita Singh ji ka gaya hua ye nagma. Sushila Chandrika Singh ji ke naam karta hoon.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio, the grootste, keihard, the beste. Ujala Radio.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

सागर मलिक की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। चोरी चोरी जब नजरें मिली और चोरी चोरी जब ये दिल ने कहा, चोरी चोरी में है बहुत मजा। Ja, dat wordt gezegd, hè? Alles wat je stiekem doet, lijkt spannend te zijn. Oké. Mensen, ik heb net... ik heb iets gegeten. En dat was erg lekker. En normaal gesproken kuch apne muh mein nahi dalte jo main nahi janta ki wo cheez kya hai. Aaj ho gaya. Zoals u weet, ik eet geen garnalen. En volgens mij was het wel een garnaal. Ham onderzoek jala kare. Tablak Alphen aan de Rijn ka kamla. Alphen aan de Rijn ka kamla. Die programma is door de hoe hek. Dankjewel Kamla voor het afstemmen. Geniet van je zaterdagavond. Enjoy your Sanibar zaterdagavond. Your weekend. Ik heb eentje van The Singer of Romance, Bees Mahabir. Speciaal voor Kamla uit Alphen aan de Rijn. Dankjewel voor je hebje.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
5: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dindora, baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kist u mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ah, yeah. This evil game is so check, it's so double it. Run it. Okay.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: क्या कहा?

0: लूंगा।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiase premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiase en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai Ujala Radio. Aur Ujala Radio saath mein le jaiye, tu chahe jahan par jaiye. Tu jaan hai to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Op de BRICS-top spraken Modi en Xi over een eerlijke oplossing van het grensconflict in de Himalaya. Koning Oyo van Toro is begraven na 31 jaar regeren. Opvolging leidt tot familieconflict over nieuwe koning. Tienduizenden demonstreerden zaterdag in Duitsland tegen radicaal rechts na AfD-winst in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf 20.000, Hamburg 25.000. Vrijdag ontspoorde een trein tussen Rouen en Cannes in Noord-Frankrijk met 44 gewonden. Oorzaak blijft onduidelijk. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर, ठोकरे आ रही हर कदम।

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Lucas Wessels. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.